van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

7, hooggety môre middag 17 voor 2, laaggety môre aand 24 oor 7. Sonop word verwag in windhoek 29 voor 8, dit sal weer in windhoek ondergaan om 17 minute oor 6 môre aand. Verwagte temperature vir môre: Arandus 11 18, Arenos 12 26, Aroab 12 24, Aos 10 20, Buitepos 11 24, Enana verwag 14 28, Hobabis 12 26, Grootfontein 11 25, Helena 4 14 29, Henties Baai 12 16, Koelerig daar aan die kus, Karasburg 14 24, Katima Mulilo 7 27, Keetmanshoop 13 23, Korrigas 13 30, Malteje 11 23, Marienthal 12 25, Loderitz 12 16, Nkorinkuru 13 27, Noordoever 13 22, Okahao 11 29, Okakarara 12 26, Okakuyu 15 28, Okongo 14 28, Omaruru 12 28, Omuthia 13 29, Ondangwa 15 31, Opu 15 32, Oranjemoen 12 15, Oshakati 15 32, Otjenene 11 25, Otjewarongo 14 26, Otapi 15 29, Oudtjo 14 27, Rehoboth 11 25, Rundu 13 28, Sesfontein 12 28, Swakopmund 12 16, is hy maksimum temperatuur wat so bietjie laag is daar in die kus. Terresbaai ook 12 17, Tsunkwe 11 27, Shumep 12 27, Walvisbaai 11 16 en Windhoek 14 en 'n maksimum 23. Dis so bijna 28 voor 2. Demi Lee Moore.

0: Maar sy lekker musiek hier op Hardloop FM is 10 minute voor 2. Die hoofafritter van Bafana Bafana, dis Hugo Broos, het na afloop van gister se oorwinning teen die Koreaanse Republiek met 1 doel teen 0 sy opsomming van die wedstryd met die media gedeel.
1: I think we played a very good game tactically. Was very good.

0: to me.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: Ons onderbreek vir UB40 met Kingston Town, sodat ons die volgende luisteraar kan akkommodeer. Dankbaarheid Donderdag, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jerry, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie, met u?
1: Ja, sê dankie. Jerry, ek wil jou een story vertel met dankbaarheid in het. Ek het verlede dinsdag namiddag of bijlaten die tijd, toe bel ik nog een constabel van ons, en ik zei dan voor een man, jy is mis bevriend, jy moet onze buren, jy weet de telefoonnummer, daar sê dat daar waar hy mensen, jy staan boek op in die hoek. Toen zei ik, meneer, hy is getraand af bezig om op die mensen zijn plaats pestiefstelzaak te onderzoeken. Nou, jy weet mis dat ons al van november maand af verschrikkelijk gebuk gaan hier in de hoek, op pestiefstel. En Sheriva, ek is so dankbaar vir die Heere, vir die man. En vir die Heere, wat het toch beskikbaar gemak het, dat hy samen met die reporie, hoe de politie gewerkt het, om vir ons nie, om die waagse talies te kry. Werig waar, ek moet vir jou sê, ek is heel erg baie dankbaar, dat hy dat om die kracht gesêd, en die moed gesêd, om van die dintig aan af, dis bedoel vandag donderdag, dis nou die dag dintig, was dit nou week, na vandag toe, hoeveel daar, wat hy samen met die politie werk en wat hy nou al seker meer as 7, denk ek, as ek reg het. Best diewe, achter tralies het, daar is nog op met een vrije voet is. Maar ek is heel erg baie dankbaar voor die heren voor dit. Nou kan ons al net voor een maand is, totdat hulle weer borg krijg.

0: Goed, dan is ons samen met u dankbaar vandaag.
1: Ja, ik vertrouw zo naar koop ook nog die mensen, want slip goed, wat er nog niet weet, wat ook zo sukkel, wat er nog niet weet, dat daar allemaal voor ze. Ook dan zo'n beetje as om stemmen, dat ook nog, dat is ook nog ongeschakeld zit nog hoor. Kom maar, wie is constabel? Ik kan me nog maar zijn naam gebruiken.
0: Hij doet goede werk?
1: Ja. Ik weet niet wat is zijn rang geweest. Tier van week.
0: En die luisteraar zal weten wie hij is?
1: Hij is allemaal bekend hier in de hoogte.
0: Goed. Nee, bye, dankie. Bye, dankie. Ook een mooie middag voor u verder.
1: Dankie.
0: Goed gaan, tot ziens.
1: Bye.

0: ergens bij dankbaar vandaag. Dat de Heer mij nog altijd spaar. Omdat het levendig is.
1: Mm.
0: En ik zeg de Heer bij dankie voor alles wat hij voor mij doet. Mm. En ik hoop al die mensen dat nu hospitalen liggen. En hulle moet ook de Heer zal voor hulle opspelen, voor hulle draag. Er is bij dankie voor wat hij doet.
1: Dat is altijd een plezier. Ook een, en ook een baie mooie
0: aand. Ik luister elke dag in radio, Sharifa. Maar ik is voor mijn eerste keer wat ik bel in radio in.
1: Wel, baie welkom. En baie dankie voor die mooie woorden.
0: Ik bel die radio syde uit het noord over uit. Die kouwe syde.
1: Kijk baie mooi naar jezelf en je gezin ook, asseblief.
0: Baie dankie, Sharifa. Mooie nacht dan.
1: Baie dankie. Goed gaan. Tot ziens.

0: First Capital Namibia doen 'n beroep op eiendoms- en konstruksiekundiges na by nedersettings landswyd om by sy paneel van bouinspekteurs aan te sluit. Inspekteurs sal die konstruksie van behuisingsprojekte by nedersettings evalueer en monitor. Diegene wat aansoek doen moet oor eie vervoer, internettoegang en 'n verwante diploma met minstens 3 jaar ondervinding beskik. Diegene sonder formele kwalifikasies kan aansoek doen met meer as 5 jaar relevante ondervinding en naspeurbare verwysings. Wees deel van die transformasie van behuising by Namibiese nedersettings. Dien u CV en kwalifikasies in by die kantoor van u streeksgouverneur of stuur vonkpos aan people by firstcapitalnam.com teen die 3de Julie vanjaar. Vir verdere navrae skakel 01 772 2949.
1: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
2: Every week? Same thing. Switch to Paratus 083 Mobile.
1: Paratus 083?
2: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus, 1 gig for anything else for a whole week.
1: $45 for all of that?
2: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
3: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply. Always prepare
0: Paratus. Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, betaal terug teen 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eerste stel, want die lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 0819533377 of 0819533310 te skakel. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5 uur of doen aansoek by applications by paws.com.na.
4: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 4 kg Real Good Chicken frozen mixed portions for $209.99. 6 by 1 litre Clover full cream or low fat milk UHT process for only $136.99 per pack. And 3 kg Right Brand macaroni for a low $62.99. Deals valid until 5 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.
0: Dankbaarheids donderdag, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Sariva.
0: Waarvoor is jy nie besonder dankbaar vanmiddag?
5: Ek is vandag so dankbaar, vandag Sariva, my babaatjie is vandag geboor op my geboortedag. Vandag is ek so dankbaar vir dit.
0: So, baie geluk met u verjaarsdag en baie geluk met die pinkvoet.
5: Baie dankie vir u, Sariva.
0: Is dit een sientje of een dochtertje?
5: As 'n dogtertjie sou sy
0: maak haar toch mooi groet en mag sy vir u vele oomblikke van vreugde besorg.
5: Ja, Sariva, baie dankie. Sariva, wil my Sariva kie ietsiekie gesê, ek is so dankbaar as ek altijd hoor, Sariva, so altijd hierdie namopie muziek speel, hierdie gullevelse muziekie, vat Sariva my altijd so terug dat my skool daad. Dan dank Sariva my so terug dat my skool daad.
0: Dis altijd 'n groot plezier.
5: Baie dankie, Sariva.
0: Geniet die baba.
5: Sy wil gesien aan haar week, Sariva.
0: Dieselfde baie dankie, goed gaan, tot ziens. Wel, baie dankie vir die saamkeer vanmiddag in die program. Ons wens jy verdere aangename aan toe. Kyk mooi na jyself, terwijl ons weer een volgende geleentheid gaan saamkeer. Tot ziens.

Maatjies, dis een van die ou liedjies wat tannie die heel meeste van hou. En dan net om julle te bederf, nog een pragtige liedjie.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: in the captain's hand. Yes, yes. What are we saying, party? Like this one? Man's pulling up in a blacked out Audi, acting rowdy. Bad men round me. There's a party at my exit.
1: In een wereld vol problemen, spoedhobbels op een snelweg, duurder brandstof als een vol van een oorlog, slaggaten waar een mens kan snorkel, kunstmatige intelligentie wat jou werk gaan steel, wanneer krijg ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen een blazer? Ach, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapeloze nachten te gee. Wel, tenminste gaan jou slapeloze nachte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: die volkslied van Curaçao hier op die Philadelphia Stadion. En nou is het die volkslied vir, van Ivoorkus.
1: For the playing of the national anthem of Cote d'Ivoire.

al. Hier uit die Opuo hoek uit, hier in die linkerkant, hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, is het een hoekskop wat gegee word. En daar is dus op so pas een half uur verstreken in die krachtmeting tussen Ivoorkus en Corosaal. 1-0 wat Ivoorkus voorloop, maar Corosaal lijkt voor mij les om doele aan te teken. Hij is nou hier in die noordwestelijke hoek van die Philadelphia stadion. En dan is het eerst een beetje van een gestamperij en een gestoterij en een elleboog en ribbes en allerlei klasse van dingen betrokken. Kom nou voor en toe, tref met die rechtervoet, laat traject hier naar die linkerkantste paal van die doelgebied of van die doelhok. Eerst weer terug na Leandro Bacuna. En hy word hier so vastgedrukt aan die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld. Nou kom sy spanmaat Joninho Bacuna nader. En dan is die bal oor die kantlijn. En Douwe en Osame Diomande wat daar so baie goed verdedig het. Dan is daar eerst weer planne wat gemaakt word hier op die veld. Floranus, een van die achterspelers van Corosaal, kom nader. Hy is hier aan die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld, so omtrent 10 meter vanaf die doodlijn, wat hy die bal gaan ingooi. Gooi die bal in tot... Och, so ver skop gooi tot de binnenkant die doelwachtersgebied. En dan op die ouwe einde is dit een kopstamp en dan is het Fofana wat besit neem van die bal. En dan is daar een speler van Corosaal wat daar sê of aanvoer dat hy seer gekry het. Hy en die doelwachter het daar so in mekaar vastgespring. En die speler van Corosaal wat daar so seer gekry het, lyk vir my soos Comenencia. Ja, Comenencia wat die, so een knieg van die doelwachter Fofana hier onder sy kiliebak ingekry het. Dit kan my nie, ek kan my nogal indink dat dit nogal seer kan wees. Die telling in die krachtmeting tussen Duitsland en Ecuador, daar is die telling ook nog 1 elk, laat ek net gegooi so seker maak oor die spesifieke telling. Maar intussen tyd is die bal uit hoofpaviljoen kantlijn van die veld diep binnen aan die halfgebied van Corosaal en dit is Douwe wat die bal sal kan ingooi so omtrent 10 meter vanaf die doodlijn, soos gesê hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Sy spanmaat Desi kom daar so vinnig nader gehardloop, maar terug na Douwe toe, Douwe terug na die middelcirkel toe waar die Osame Diomande eers weer na Kosenau en Kosenau wat na Fofana toe gaan. Fofana hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Nou sit weer Douwe wat besit het van die bal op die middellijn en Corosaal's Joninho Bacuna wat die bal skoon maak hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld. Daar is ook 34 minute verstreek in die krachtmeting tussen Duitsland en Ecuador en daar is die telling op hierdie stadium ook of nie ook nie, die telling daar so is 1 elk. En dis rechtstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Ons hoop om vir jou tot en met die einde van hierdie krachtmeting rechtstreeks op hoogte te hou van wat aangaan. En sien uit daarna om te kyk wie is dit dan nou. Tot dusver lyk het asof dit die Ivoorkus is wat gaan deurdring na die volgende ronde toe. Die Ivoorkus wat nou op die aanval is, hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, word daar goed gespeeld. Nou gaan het binnenveld toe, binnen kan die doelwachtersgebied. En Floranus, wat daar so die bal uitskop, maar hulle kry die bal nie ver veld op nie. Nou sit weer die Ivoorkus daar uit die linkervleuel uit. Wat hulle, nee, want dan stop hulle eers. En dan is die verdediging wat bykom van Corosaal, daar oorkant. Chong is daar so. En dan word die speler, juist Chong, sy voete wat daar so onder hom uit geneem word. En Von wil van die Von wil van die

Ons komt hier een storm, een klompje obstacles. Al het ons verneder, bij het gefeilende was miserable. Dank aan al die mensen, wat gechained, het doen ons vinnig blauw. Nou zoek alle vijvers van, ik spij me, alles hele brouw. 16 bullets is in die chamber, danger. 13 boetes.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.